0: noch sicher.
1: Hoe welke moet ik het nog zeggen? Ze roepen kom, doe rustig.
2: Zeg kom, doe.